Het Nationaal Jeugdharmonieorkest stond onder leiding van Jan Kober. U hoorde de Piet Hein Rhapsodie van Peter van Anroy, gecomponeerd in 1901 en verplicht werk op het WMC in Kerkrade in 1962. Het derde verplichte werk in dit programma is van de Franse componiste Ida Godkowski. Zij mag ongetwijfeld de grande dame van de Franse harmoniemuziek genoemd worden. Ze studeerde bij Olivier Messiaen en Nadia Boulanger. Oorspronkelijk schreef Ida Godkowski vooral voor symfonische en kamermuziekbezetting, maar nadat ze eenmaal voor harmonieorkest had gecomponeerd, werd ze door dit medium geboeid. De briljante symfonie schreef Ida Godkowski in opdracht van het Wereldmuziekconcours als verplicht voor de concertafdeling in 1989. De briljante symfonie bestaat uit twee delen: Arioso lento en Prestissimo con brio.

U hoorde de briljante symfonie van Ida Gotkovsky, uitgevoerd door het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Jan Kober. De briljante symfonie van Ida Gotkovsky werd gecomponeerd en uitgevoerd in 1989 als verplicht werk tijdens het Wereldmuziekconcours in Kerkrade voor de concertafdeling. Tot slot hebben we nog een kort werkje van Henk van Lijnschoten, Rhapsody from the Low Countries. Henk van Lijnschoten is geen onbekende in de Nederlandse blaasmuziekwereld en hij schreef meerdere verplichte werken voor het WMC in Kerkrade. Rhapsody from the Low Countries componeerde hij in 1967. Het was een verplicht werk voor de derde divisie in 1970. Vier Nederlandse volksliedjes zijn erin te herkennen. Daar ging een meid om water, in Holland staat een huis, hoe groot, o heer, en hoe vervaarlijk, en als laatste, daar ging een paterke langs de kant.

Rhapsody from the Low Countries, gecomponeerd in 1967 door Henk van Lijnschoten, was het verplichte werk voor de derde divisie op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade in 1970. U hoorde het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Jan Kober. In deze uitzending van De Muzikant hebben we aandacht besteed aan enkele verplichte werken op het WMC in Kerkrade door de jaren heen. En dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Katrien.

Dit is De Muzikant bij de Concertzender. Vandaag aandacht voor de cd Ratatouille van het Arnhems Harmonieorkest. De cd kwam uit in 1995. Met dirigent Johan de Meij nam men een uiteenlopend programma op van klassieke werken bewerkt voor harmonieorkest. En tenzij anders vermeld zijn die bewerkingen allemaal van de hand van Johan de Meij. We beginnen met een wat langer stuk, de Jazz Suite nummer 2 van Dmitri Shostakovich. In 1938 schreef Shostakovich deze suite op verzoek van het net opgerichte State Orchestra for Jazz met dirigent Viktor Knuschewitzky. Oorspronkelijk werd de suite gecomponeerd voor volledig symfonieorkest, uitgebreid met 4 saxofoons, accordeon en gitaar. Het was niet Shostakovich's eerste jazzwerk. In 1928 schreef hij Tahiti Trot, naar aanleiding van een weddenschap om binnen 1 uur een orkestratie te maken van het bekende Tea for Two. Hij won de weddenschap overigens met groot gemak. De orkestratie was binnen 40 minuten klaar. Er zijn 6 delen in de jazzsuite. Mars, lyrische wals, dans 1, dans 2, wals 2 en finale. Luistert u naar het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij.

Dat was het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij met de Jazz Suite nummer 2 van Dmitri Shostakovich. Het volgende werk is de Aladdin Suite van de Deense componist Carl Nielsen. Hij schreef die suite op verzoek van Johannes Nielsen, de directeur van de Koninklijke Schouwburg in Kopenhagen, die het werk van Adam Oehlenschläger, gebaseerd op de sprookjes van 1001 Nacht, in een nieuwe regie op de planken bracht. Uit deze toneelmuziek distilleerde Carl Nielsen een zevendelige orkestsuite die in 1919 in première ging. De bewerking voor harmonieorkest van Johan de Meij bevat 3 delen. Oosterse feestmars, Aladdins droom Dans van de Morgenmist en de Afrikaanse negerdans.

The Master of Invention van Paul de Zon voor Groot Saxofoonensemble en Harmonieorkest, met een verwijzing naar Frank Zappa. U hoorde Harmonie Sint Cecilia Blerik onder leiding van Andreas van Zoelen en het saxofoonensemble van het Fontys Conservatorium in Tilburg. En hiermee eindigde het Lentewind 2009, een project van uitgeverij Mansarda Sintra. U heeft geluisterd naar het concert dat werd opgenomen op 29 maart van dit jaar in het Roodhoes in Blerik. We hebben nog wat tijd over en daarin gaan we luisteren naar een ander werk van Paul de Zon. 3 Folk Dances for Bass, Clarinet and Band. En het wordt uitgevoerd door de Shell Harmonie onder leiding van Jan Schut. Soliste op basklarinet is Wenda Zende. De delen van de 3 volksdansen zijn Gataya, Recita en Baya Mare.

Three Folk Dances for Bass, Clarinet and Band van Paul de Zon werd uitgevoerd door de Shell Harmonie onder leiding van Jan Schut en soliste op basklarinet was Wenda Senden. Nog een werkje van deze Limburgse componist Paul de Zon. Tijdens zijn opleiding aan het conservatorium in Maastricht speelde hij in het Hongaars-Roemeens ensemble Haira en dat heeft hem ook beïnvloed in zijn componeerstijl. Dat is te horen in de triptych voor panfluit en harmonieorkest, waarvan we nu het laatste deel gaan beluisteren, Waltzing Pan. Harmonieorkest Prinses Irene staat onder leiding van Joop Boerstoel en solist op panfluit is Matthijs Koenen.

0: Dat was als laatste het derde deel van Waltzing Pen uit de triptych voor panfluit en harmonieorkest van Paul de Zon. En zo eindigde deze uitzending van De Muzikant, gewijd aan Lentewind 2009, een beetje als special over de Limburgse componist Paul de Zon. De muziek werd voor u samengesteld door Katrijn Kuipers. En volgende week zijn we er weer met muziek voor...
1: Dit is de Concertzender met De Muzikant. Dit programma is terug, eens per maand, op de zaterdagavond, met ruime aandacht voor muziek voor blaasorkesten. Vandaag een special over de Belgische componist Jan van der Roost. Vorig jaar kwam ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag een doos cd's uit. En het komende uur laten we u daarvan de cd Suites en Rhapsodies horen, met werken voor harmonieorkest. Jan van der Roost werd in 1956 geboren in Duffel, in België, in een muzikale familie. Zijn vader dirigeerde verschillende amateurorkesten en zijn moeder zong in een koor. Op zijn 18e ging hij naar het Lemmens Instituut in Leuven en daar ontdekte hij dat hij ook wilde componeren. Hij maakte zijn studies af op het conservatorium in Gent en begon aan een succesvolle carrière als dirigent en pianist. We beginnen dit programma met de Suite Provençale uit 1989, gebaseerd op volksmelodieën uit de Provence. En de suite wordt gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pierre Kuipers.

Dat was de Suite Provençale van Jan van der Roost door de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pierre Kuipers. We gaan verder met de Finse Folksong Suite, een werk uit 2001, dat in opdracht van de Zweedse Zang- en Muziekbond in Finland werd geschreven. Jan van der Roost gebruikte hiervoor authentieke folksongs van het Zweeds sprekend deel van Finland. U hoort de Johan Willem Friso Kapel onder leiding van Jan de Haan.

De Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Jan de Haan speelde de Finse folksong-suite van Jan van der Roost. Dan nu de kapel van de Koninklijke Luchtmacht. Met vier oude dansen, een suite uit 1986 van Jan van der Roost. En de vier dansen zijn geschreven in neo-renaissance-stijl. De delen zijn Bourée, Menuetto, Pavane en Gigue. De kapel van de Koninklijke Luchtmacht staat onder leiding van Lex van Diepen.

Onder leiding van Lex van Diepen speelde de kapel van de Koninklijke Landmacht 4 oude dansen. Een suite uit 1986 van Jan van der Roost. Allerlei stijlen, dansen en tradities komen aan de orde in de suites van Jan van der Roost. Hij schuwt geen enkel genre. Zijn veelzijdigheid is ook te horen in het stuk Brasiliana, een suite met typisch Latijns-Amerikaanse dansen. Cha-cha-cha, calypso en samba. De Amsterdamse politiekapel speelt het stuk onder leiding van Gerrit Fokkema.

Braziliana van Jan van der Roost door de Amsterdamse Politiekapel onder leiding van Gerrit Fokkema. Dit is de Concertzender met De Muzikant, waarin we u werken voor harmonieorkest van Jan van der Roost laten horen. Een heel recent werk is Quebec, Rhapsodie Boreale. Jan van der Roost schreef het in 2005 in opdracht van het Orchestre d'Harmonie de Charlesbourg in Canada. De titel verwijst naar de oude Indiaanse naam voor Quebec. En de titel wordt dan ook gespeld als K-E-B-E-K. De vier delen zijn ook de vier seizoenen in en rondom Quebec, met de jachthorens in de herfst, een romantische winter in de bergen, vrolijke lenteklanken en tot slot een dynamische zomer. U hoort de Nagoya University of Arts Wind Band onder leiding van Jan van der Roost zelf.

U hoorde de Rhapsodie Québec, een werk uit 2005 van Jan van der Roost, onder zijn leiding gespeeld door de Nagoya University of Arts Wind Band. Uit 1986 dateert Rikudim, vier Israëlische volksdansen. Met oriëntaalse intervallen en onverwachte ritmes suggereert Jan van der Roost hier een melancholische atmosfeer. Het harmonieorkest van het Lemmens Instituut in Leuven, waar hij zijn studie begon, voert het uit onder zijn leiding.

Het harmonieorkest van het Lemmens Instituut in Leuven speelde Rico Diem van Jan van der Roost, onder leiding van Jan van der Roost zelf. Dit was De Muzikant, elke vierde zaterdag van de maand op de Concertzender, de volgende keer dus op 24 maart. We voegen nog een stukje toe aan het programma dat Katrijn Kuipers samenstelde en dat is Andante Pomposo van Jan van der Roost uit zijn Sint Maartens-suite.

Dit is de Concertzender met de muzikant. Vandaag een tweede programma met koormuziek door Kamerkoor Mnemocine uit Nijmegen. Het eerste deel zonden we uit op 22 augustus. Ter gelegenheid van het 20-jarige bestaan van dit Kamerkoor onder leiding van Caroline Westgeest gaf Mnemocine een dubbel cd uit met de titel Over de Grenzen. Om te beginnen hoort u twee korte composities op dezelfde tekst van Johann Wolfgang von Goethe, Wanderers Nachtlied. Het eerste is getoonzet door Alfons Diepenbrock, het tweede door Alexander Voormolen.

U hoorde twee keer Wanderers Nachtlied op tekst van Johann Wolfgang von Goethe. Tweemaal getoonzet. De eerste compositie was van Alfons Diepenbrock, de tweede van Alexander Voormolen. Zoals we in het vorige deel rondom het Nijmeegse Kamerkoor Mnemocyne konden horen, ligt het accent bij hun repertoire vooral op muziek uit de romantiek en die van de 20e eeuw. Het volgende werk is van Carlos Michans, een Nederlands-Argentijnse componist die in zijn compositie Herbsttaak aansluit op de thematiek van de romantiek van Brahms, maar een volkomen eigen modern tonaal idioom hanteert. De tekst van Herbsttaak is van Rainer Maria Rilke.

Herbsttaak van Carlos Michans door Kamerkoor Mnemosyne onder leiding van Caroline Westgeest. Later in het programma horen we nog meer werk van deze Nederlands-Argentijnse componist. Een van Frankrijk's populairste componisten op het gebied van de betere koormuziek is Francis Poulenc. Van hem laten we 4 korte werkjes horen, 2 delen uit Un soir de neige, Le feu en Un loup. En daarna à peine défiguré en belle et ressemblante.

Dat waren de 4 korte werkjes van Francis Poulenc uit Un soir de neige, Le feu en Un loup. En daarna A peine défiguré en Belle et ressemblante. Kamerkoor Mnemosyne stond onder leiding van Caroline Westgeest. Ook van de Hongaarse componist Lajos Bardos heeft Kamerkoor Mnemosyne enkele composities op het repertoire staan. Hij leefde van 1899 tot en met 1986. Net als het werk van Bartok en Kodály bevatten zijn composities elementen uit de Hongaarse folklore. We gaan luisteren naar 2 religieuze werken, Populae Meus en Libera Me.

Twee composities van de Hongaarse componist Lajos Bardos hoorden we, Populus Meus en Libera Me, uitgevoerd door Kamerkoor Mnemosyne uit Nijmegen, onder leiding van Caroline Westgeest. De Zweedse componist Sven David Sandström werd geboren in 1942, schreef tot nu toe zo'n 200 composities in allerlei genres, maar een belangrijk deel van zijn oeuvre bestaat toch uit muziek voor koren. Van hem gaan we luisteren naar En nie Himmel och en nie Jude. Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Dat was Enni Himmel och Enni Jut van de Zweedse componist Sven David Zandström, uitgevoerd door Kamerkoor Mnemosyne uit Nijmegen onder leiding van Caroline Westgeest. Van Carlos Mitjans gaan we

iemand zijn betreden. Wandelend van dorp tot dorp, onder je lading stilte, zal je als bedelaar je noodlot tegemoet gaan. Je zal wakker slapen, het gezicht van korenvelden zal je honger stillen. De herinnering aan vijvers zal je keel afkoelen, als de dood jou onderschept.

Tirthankara voor gemengd koor en cello van Carlos Michans. U hoorde het kamerkoor Mnemosyne onder leiding van Caroline Westgeest en de cellist die u hoorde was René Berman. We hebben nog twee moderne composities in petto van de Litouwse componist Vytautas Barkauskas, geboren in 1931, kunt u gaan luisteren naar het Stabat Mater.

Dat was Stabat Mater van de Litouwse componist Vytautas Barkauskas. Paul Seiko Chara is een Amerikaanse componist van Japanse afkomst. Hij werd in 1938 geboren in Seattle, Washington. Niet zo bekend bij ons, maar zeer gerenommeerd in Amerika. Hij studeerde onder andere bij Nadja Boulanger en Ernst Pieping. Zijn Magnificat stamt uit 1965 en we gaan er nu naar luisteren.

Van de Amerikaanse componist Paul Cicco Chiara hoorden we het Magnificat uit 1965. We hebben in deze muzikant geluisterd naar de tweede cd uitgegeven ter gelegenheid van het jubileum van het Nijmeegse vocaal ensemble Mnemocine onder leiding van Caroline Westgeest. Tot slot gaan we luisteren naar twee werken van Johannes Brahms, Nachtwache 2 en Letztes Glück. De muzikant wordt voor de concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.

U luistert naar de Concertzender, waar het tijd is geworden voor De Muzikant. Vandaag kunt u in dit programma luisteren naar het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium. Op hun programma staan drie werken van Marcel Peters, Joseph Horowitz en Alfred Reed. Het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium werd opgericht in 1982 om de blazers op het conservatorium de mogelijkheid te bieden in een groot ensemble ervaring op te doen en nieuwe originele partituren voor harmonieorkest in te studeren. Dat is gelukt. Vele werken van Nederlandse en buitenlandse componisten zijn door het orkest in première gebracht. Sinds 1988 staat het orkest onder leiding van Jan Kober. Hij werd in 1951 geboren en studeerde klarinet en directie aan het Maastrichts Conservatorium. Enkele weken geleden hoorden we hem in De Muzikant als dirigent van het Nationaal Jeugdharmonieorkest. Het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium opent het programma met een lang werk van de Vlaamse componist en arrangeur Marcel Peters, Abstractions. Marcel Peters werd in 1926 in Antwerpen geboren en daar studeerde hij ook aan het conservatorium. Naast componist is Marcel Peters ook een zeer verdienstelijk arrangeur. In Abstractions, een eigen compositie, probeert Marcel Peters uit de diverse facetten van het hedendaagse leven weer te geven. Daarbij denkt hij aan de nooit aflatende gejaagdheid, de elektronisch gestoorde samenleving en af en toe de moderne romantiek aan het einde van de 20e eeuw. Abstractions bestaat uit 5 delen: Adagio Allegro, Allegro Agitato, Largo, Martiale en Epiloog.

U heeft geluisterd naar Abstractions, een werk van de Vlaamse componist en arrangeur Marcel Peters. Het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium stond onder leiding van Jan Kober. Het volgende werk is wat korter, Commedia dell'arte van Joseph Horowitz. Ook hij werd geboren in 1926, net als Marcel Peters, maar Joseph Horowitz kwam ter wereld in Wenen en hij studeerde aan de Royal College of Music in Londen en later bij Nadia Moulanger in Parijs. Commedia dell'arte is geïnspireerd op de komische theatertraditie die vanaf de 16e eeuw in Italië door rondreizende theatergezelschappen ontwikkeld werd. Zoals veel van de composities van Joseph Horowitz bevat Commedia dell'arte ballet en pantomime elementen. U wordt uitgedaagd om zich personages voor te stellen zoals Arlecchino, Colombina, Pantalone, Truffaldino en Scaramucce.

U hoorde Commedia dell'arte, een werk van Jozef Horowitz, uitgevoerd door het Harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Cobert. Tot slot neemt ditzelfde Harmonieorkest u mee naar Groot-Brittannië met een compositie van Alfred Reed en wel zijn vijfde symfonie. Alfred Reed schreef dit werk in 1994 in opdracht van het Sensuko Geikyuan College of Music in Tokio, ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag. De vijfde symfonie bestaat uit drie delen. Een inleiding, moderately and sustained, leidt naar het eigenlijke eerste deel, een stuwend allegro assai, waarvan de hoofdthema's eerst bij de pauken en de melodische percussie te horen zijn. Het tweede deel is een uitgebreide bewerking van een van de oudste Japanse volksliederen, Sakura, kersenbloesem. En het derde deel is een rondo, Allegro molto con fuoco, waarin enkele elementen van de twee voorafgaande delen verwerkt zijn.

Dat was de wereldpremière van Prelude and Dance van Ton Verhiel. Een stuk voor enkel reed choir dat hij speciaal voor dit concert componeerde. En het werd gespeeld door saxofoon- en klarinetleerlingen uit Zeeland. En daarvoor hoorde u niet het stuk dat ik aankondigde. Het was een klein foutje van ons hier in de studio. Daarvoor hoorde u Swing uit Clarinet Time van Joep Wanders. Gespeeld door het klarinetensemble Eendracht maakt Macht uit Kruiningen. Er waren allerlei solisten en enkelriet-ensembles present op 9 december in Seroskerke om werk van moderne Nederlandse componisten te spelen. Color Reeds Tolen werd opgericht speciaal voor dit concert. 25 klarinettisten, van beginnend tot vergevorderd, studeerden 2 werken in. Daarvan hoort u Nicolaas Kirtje van Ton Verhiel.

Nicolaas Kirchje van Ton Verhiel, gespeeld door het pas opgerichte Color Reads Tolen. En de 25 klarinetisten daarvan zijn afkomstig uit de orkesten Muziekvereniging Concordia uit Tolen en Eendracht Maakt Macht uit Kruiningen. Van Rudolf Escher staat nu de sonata voor klarinetsolo op het programma. Rudolf Escher was naast componist ook schilder en hij schreef gedichten. Zijn oom was de wereldberoemde graficus M.C. Escher. De sonata schreef Rudolf Escher in 1973 in opdracht van de Nederlandse regering. De sonata bestaat uit drie delen, Molto Tranquillo, Vivo en Commodo. Luistert u naar Tamara van Koetsveld. En zij studeerde aan de conservatoria in Den Haag en Amsterdam.

De sonata voor klarinetsolo van Rudolf Escher uit 1973 hoorde u, gespeeld door Tamara van Koetsveld. Seroskerke op Walcheren ligt vlakbij België en daar komt ook het gelegenheidskwartet vandaan dat u zo dadelijk gaat horen. Het bestaat uit Johan Michiels, Roger Droissard, Nadine Schollaert en Erik de Hond. Ze spelen het Quartet for Wind Instruments van Harry van Heugden. Van hem weten we niet zoveel, wel wanneer hij leefde, van 1894 tot 1968.

Quartet for Wind Instruments van Harry van Heugten. U hoorde het kwartet België, bestaande uit Johan Michiels, Roger Droissard, Nadine Schollaert en Erik de Hond. Van een rietkwartet naar een rietkwintet, Meet Five Reed is opgericht in 2001. Meet Five Reed wil de passie voor saxofoonmuziek overbrengen, van klassiek tot Dixieland. In België en Nederland traden ze al verschillende keren op en voor dit concert zochten ze twee swingende nummers op van Martijn Padding en Kees Schonebeek. Van Martijn Padding Quintet uit 1996, een compositieopdracht voor de Vereniging voor Huismuziek. En van Kees Schonebeek Pleasure for Five uit 1990, een vrolijk stuk met invloeden van Britten en Vaughan Williams. Meet Five Reed bestaat uit Dick Hollenberg, Sascha van As, Esther Vlieger, Marielle Eversdijk en Co. Zuidweg.

Dat waren Dick Hollenberg, Sascha van As, Esther Vlieger, Marielle Eversdijk en Co. Zuidweg. Tezamen Meet Five Reed. Ze speelden twee stukken, Quintet van Martijn Padding en Pleasure for Five van Kees Schonebeek. We gaan terug naar de gastcomponist van het concert, Ton Verhiel. We vertelden dat hij als docent werkzaam is in Limburg en lesmethodes voor de saxofoon schreef. Hij schreef ook veel over de saxofoon en de historische aspecten van dit instrument en publiceert daarmee in Duitse en Amerikaanse tijdschriften. Daarnaast vormt hij een duo met accordeonist en met een accordeonist, het duo Concertante, en een duo met kerkorganist Jo Loepen. De laatste opname uit Zeroskerke is voor het saxofoonkwartet. Het stuk Vivace schreef Ton Verhiel voor het London Saxophone Quartet in de jaren 80. Het wordt nu gespeeld door Adrienne Weemaas, Marnix de Pre, Bas Biesheuvel en Lisbeth de Feiter, saxofoonleerlingen uit Zeeland.

Dat was een kwartet van saxofoonleerlingen van Muziekpraktijk, de Drie Koningen in Seroskerke. En die saxofoonleerlingen zijn Adrienne Weemaas, Marnix de Pre, Bas Biesheuvel en Lisbeth de Feiter. Ze speelden Vivace van Ton Verhiel. U hebt geluisterd naar een muziekschoolconcert met werken van Nederlandse componisten, een initiatief van Unisono, Landelijk Kenniscentrum voor de Amateurmuziek en de NERV, de Nederlandse Vereniging voor Enkel Riet. De opnamen in Seroskerke werden gemaakt op het Westeinde op 9 december van het afgelopen jaar. De techniek was in handen van Wijnand de Groot, productie Chantal Vromans. We hebben nog tijd voor een aanvulling en we blijven bij saxofoonkwartetten. Het Aurelia Saxofoonkwartet maakte zo'n 10 jaar geleden al een cd met louter saxofoonkwartetten van Nederlandse componisten. Werk van Martijn Padding hoorden we net al langskomen en ook op deze cd staat een werk van hem met de titel Ritorno uit 1988. Het Aurelia Saxofoonkwartet bestaat uit Johan van der Linden, André Arends, Arno Bornekamp en Willem van Merwijk.

Het Aurelia saxofoonkwartet speelde Ritorno van Martijn Padding. Tot slot een stuk van Geert van Keulen met de titel Kwartet, een stuk uit 1987. En ook dit wordt gespeeld door het Aurelia saxofoonkwartet.

Dat was het Aurelia saxofoonkwartet met Kwartet van Geert van Keulen, een stuk uit 1987. Het Aurelia saxofoonkwartet bestaat uit Johan van der Linden, André Arends, Arno Bornekamp en Willem van Merwijk. Dit was De Muzikant, voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.

Vanaf vandaag is er weer elke twee weken een uitzending met blaasmuziek. Lange tijd is het programma op zaterdagochtend De Muzikant weg geweest, maar nu kan via internet weer geluisterd worden naar de beste orkesten op het gebied van de symfonische blaasmuziek, fanfares, brassbands en eventuele aanverwanten. Voortaan om de twee weken op zaterdagavond tussen 8 en 9 uur 's avonds via internetradio bij de Concertzender. Wat kunt u van ons verwachten? Professionele opname van toporkesten uit binnen- en buitenland. Specials rondom blaasmuziekcomponisten of orkesten. En we staan open voor uw suggesties. Heeft uw orkest een cd gemaakt, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een jubileum? Laat het ons dan weten. De Concertzender wil als altijd ook op het gebied van de blaasmuziek midden in de muziekpraktijk staan. Voor vandaag putten we uit een cd met de titel Trilogie. Een uitgave van De Haske uit 2001, waarin de uitgever eens en voor altijd duidelijk maakt wat het verschil is tussen de drie belangrijkste groepen blaasorkesten die we in Nederland kennen. De harmonie, de fanfare en de brassband, afgekort tot HFA-BRA. Je hoort nu de Coronation March van Maya Beer in een arrangement voor harmonieorkest gemaakt door Wil van der Beek.

Je hoorde de Johan Willem Friso-kapel, een harmonieorkest, onder leiding van Alex Schillings, met de Coronation March van Maya Meer. De harmonie is als orkestvorm over de hele wereld verspreid. De fanfare als orkestvorm kennen we vooral uit de Benelux en de brassband is vooral een Engels verschijnsel. De verschillen zitten vooral in de bezetting. Het instrumentarium van een harmonieorkest is het meest uitgebreid. De fanfare kent vooral koperinstrumenten, slagwerk, pauken en saxofoons. En saxofoons worden gerekend tot de houtinstrumenten. Een stukje fanfare muziek nu. Je hoort de Celtic Dance van Douglas Court.

Celtic Dance van Douglas Court werd uitgevoerd door het Gelders Fanfare Orkest onder leiding van Tijmen Bodma. Het instrumentarium van een brassband is nog beperkter dan dat van een fanfare. Geen saxofoons hier, maar wel koper, cornetten, bugels, horens, bariton, euphonium en trombones en slagwerk natuurlijk. Je hoort nu een Zwitserse brassband, die van de burgermuziek uit Luzern met de European Overture van Bertrand Moreau.

De European Overture van Bertrand Morand, gespeeld door de brassband Burgermuziek uit Luzern onder leiding van Ludwig Wiki. Je hebt nu de belangrijkste blaasorkestvormen in Nederland gehoord. De harmonie heeft de minst strenge bezetting, met als gevolg dat soms de vreemdste instrumenten in het orkest opduiken. Zo worden regelmatig elektrische gitaren gehoord en er dook ook al eens een contrabas op. De harmonie wordt dan ook wel het symfonieorkest onder de blaasorkesten genoemd. Een aantal componisten specialiseert zich in composities voor dit type orkest, zoals de Italiaan Franco Cesarini, van wie we nu gaan luisteren naar Variations on a French Folk Song.

Variations on a French Folk Song van Franco Cesarini werd gespeeld door de Johan Willem Friso Kapel onder leiding van Alex Schillings. Naast speciale composities zijn er ook arrangementen van pop en jazz in de blaasmuziekwereld. Luister naar een harmonieorkestbewerking van Frank Sinatra's Flower Power en daarna een fanfare met een arrangement van Duke Ellington's Caravan.

Caravan van Duke Ellington, bewerkt voor fanfareorkest en gespeeld door brassband Burgermuziek uit Luzern onder leiding van Ludwig Wiki, een arrangement van Naohiro Iwai. En daarvoor hoorde je Flower Power, een arrangement van Don Campbell, gespeeld door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Alex Schillings. De beste componisten voor de brassbands vind je nog altijd in Engeland. Philip Spark en James Curnow zijn momenteel koploper als het gaat om nieuwe composities of arrangementen. Je hoort nu van James Curnow de compositie Canticles voor de kleinere bezetting van de brassband.

James Curnow of Courage and Patriotism. Dit was De Muzikant, deze keer met het harmonieorkest van de Belgische luchtmacht onder leiding van Alain Crapin en hun cd Fire Dance, met hoofdzakelijk Engelse en Amerikaanse componisten. Dit programma De Muzikant werd samengesteld door Katrijn Kuipers.

Welkom bij De Muzikant van de Concertzender. Het tweewekelijks programma met muziek voor en door harmonieën, fanfares en brassbands. Kortweg blaasorkesten. Vandaag een portret van de brassband Heist. Maar eerst even een persbericht. Want de 27e editie van de Nederlandse Brassband Kampioenschappen wordt de volgende week gehouden op vrijdag 30 november en zaterdag 1 december in de Martini Plaza in Groningen. Tijdens dat kampioenschap zullen 46 brassbands uit heel Nederland deelnemen aan de wedstrijden. Op vrijdag beginnen de kampioenschappen om 3 uur met de deelnemers uit de 4e en 3e divisie. 'S Avonds worden de kampioenen uit allebei de divisies gehuldigd door minister Plasterk. Op zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends zijn de brassbands uit de 2e en de 1e divisie te beluisteren, allebei met 8 orkesten. In de kampioensdivisie brandt de strijd los tussen 9 brassbands. En die strijden om deelname aan het Europese kampioenschap 2008 in Noorwegen. Alle divisies worden beoordeeld door een internationale jury. Zaterdagavond zijn de 1600 stoelen in de Martini Plaza in Groningen al helemaal uitverkocht. Maar voor zaterdag overdag en ook voor vrijdag zijn er nog kaarten beschikbaar. Het bestellen daarvan kan uitsluitend telefonisch via telefoonnummer 053-433-0890. Terug naar de brassband Heist.

Je hoorde de Mars Mühledorf van Derek Broadbent. Die werd gespeeld door de brassband Heist, onder leiding van Bert van Tienen. Het orkest waar je het komend uur naar kunt gaan luisteren. Heist op den Berg in België is in de amateurmuziekwereld een begrip. Tot in de jaren 90 van de vorige eeuw waren er 12 fanfarekorpsen actief in het dorp en de deelgemeente. Een record. Bovendien staat in Heist, zo wordt de naam liefkozend afgekort, een grote muziekacademie die de voedingsbodem vormt voor het plaatselijk muziekleven. Heist op den Berg wordt in België wel het mekka van de blaasmuziekwereld genoemd. En binnen de grote hoeveelheid fanfares was er absoluut ook nog plaats voor een brassband. In september 2004 begonnen de eerste repetities en al gauw was de bezetting van een typisch Engelse brassband compleet, klaar voor het eerste kerstconcert. Je hoort de brassband nu met variaties op Laudate Dominum van Edward Gregson.

Je hoorde van Edward Gregson variaties op Laudate Dominum, gespeeld door de nog jonge brassband Heist. Brassband Heist is dus net 3 jaar jong en doet al meteen mee met brassbandkampioenschappen in Mechelen en Brussel met veelbelovende resultaten. En alsof dat niet genoeg was, stak de brassband uit Heist op den Berg het kanaal over om concerten te geven in Folkestone in Londen. En daarom maar meteen 2 Britse traditionals, gearrangeerd door Alan Forney. Our Sky Love Lilt en Yabangs and Brass.

Je hoorde van de Britse arrangeur Alan Forney twee bewerkingen van Engelse traditionals. Dirigent van Brassband Heist is Bert van Tiene. Van huis uit is hij trompetist. Hij studeerde aan de conservatoria van Gent, Maastricht en Brussel. En hij speelt momenteel in het grote harmonieorkest van de Belgische Gidsen. In het nu volgende stuk van Stijn Roels geeft hij het dirigeerstokje door aan de componist om zelf de solo karnetpartij te spelen. Stijn Roels studeerde in Dendermonde en het Lemmens Instituut in Leuven orgel en trompet. Op het moment is hij docent muziekgeschiedenis, vaste organist van een aantal kerken en hij dirigeert verschillende koren en orkesten. Je hoort nu van hem het stuk Lyrica. Brassband Heist onder leiding van Stijn Roels met Bert van Tiene op cornet.

Je hoorde Lyrica van Stijn Roels. Hij dirigeerde zelf het orkest Brassband Heist. En de vaste dirigent was te horen als solo-cornetist. Dat stokje doorgeven, daar heeft Bert van Tienen geen moeite mee. Want ook bij het volgende stuk laat hij graag de componist zelf dirigeren. Dat is dan ook niet de eerste de beste. Jan van der Roos. Als componist en dirigent wordt Jan van der Roos over de hele wereld uitgenodigd om gastcolleges te geven, te dirigeren. En er zijn talloze orkesten die werk van hem op het repertoire hebben. Brassband Heist speelt zijn Concerto Grosso, geschreven in 1985. Het herdenkingsjaar van Bach en Händel. Het werk heeft dan ook barokke elementen. De solo trompetpartij wordt gespeeld door Bert van Tienen en de trombonepartij door Walter Hoeks.

Dat was Concerto Grosso van Jan van der Roost, gedirigeerd door de componist en de vaste dirigent van de brassband Heist, Bert van Tiene. Hij speelde trompet en solotrombonist was Walter Hoeks. Vanaf nu staat de brassband Heist weer onder leiding van Bert van Tiene. Ze gaan zo spelen Lucy Long van Fred Godfrey. En dat is eigenlijk de alias van Rylan Williams, geboren in 1880 in Swansea in Wales. Hij is vooral bekend geworden als variété-componist van de music hall. Talloze liedjes werden door hem geschreven en een paar daarvan worden nog steeds gefloten. Hoewel men de naam van de componist vast niet meer weet. En Lucy Long is ook zo'n liedje. Het werd bewerkt voor brassband door Luc Vertomme.

Dat was tot slot een arrangement van het eerste deel van de 9e symfonie van De Nieuwe Wereld van Antonin Dvorak. Uitgevoerd door de Desmond Colliery Band onder leiding van Jan de Haan. De laatste opname in dit programma, De Muzikant, samengesteld door Katrijn Kuipers. Een volgende aflevering kunt u verwachten op 22 december. Graag tot dan.

0: Dag dames en heren, dit is de Concertzender met het komende uur een aflevering uit onze serie Rondom Orgels. Een serie over orgels, hun bouwers en hun omgeving. Vandaag de 11e aflevering over het Betsorgel in de Grote of Onze Lieve Vrouwenkerk in Harderwijk.
1: Dit is de Concertzender, dit is de muzikant en de titel... De ondertitel, kan ik beter zeggen, is Sophia's Vereniging Loon op Zand in Sint-Petersburg, deel 2.

U hoorde Feestmuziek voor de stad Wenen, geschreven door Richard Strauss. Vandaag kunt u in de muzikant opnames beluisteren van een concert opgenomen op 28 april vorig jaar in het Hermitage Theater in Sint-Petersburg door de Brabantse Harmonie, de Koninklijke Sophia's Vereniging uit Loon op Zand. Op uitnodiging van de Hermitage in Sint-Petersburg gaf deze Brabantse Harmonie verschillende concerten in het kader van het Cultureel Meifestival in 2007. Doel van de reis was het promoten van een typisch Nederlands product, de symfonische blaasmuziek. Op tal van historische locaties in Sint-Petersburg presenteerde het gezelschap zich als het visitekaartje van de Nederlandse amateurmuziek. Afgelopen najaar lieten we al eens de opnames horen die werden gemaakt in de Academische Capella. Het programma in het Hermitage Theater werd een paar dagen eerder opgenomen. U kunt nu gaan luisteren naar de Morning Song voor horend kwartet van Philip Spark.

Het horenkwartet van Sophia's Vereniging uit Loon op Zand speelde Morning Song van Philip Spark. De volledige speellijst van dit programma vindt u trouwens op onze website concertzender.nl. In het tijdschrift Music and Show van augustus 2007 was het reisverslag te lezen over de concerttournee van Sophia's Vereniging uit Loon op Zand naar Sint-Petersburg. En die tournee vond plaats van 27 april tot 5 mei 2007. Het concert dat het Brabantse orkest daar gaf is opgenomen door Max Veije, die al jarenlang de concerten van Sophia registreert. Uiteraard stond er ook Russische muziek geprogrammeerd, zoals de Processie van de Edelieden van Nikolai Rimsky-Korsakov.

dat was de processie van de edellieden van Rimsky-Korsakov door Sofia's vereniging Loon op Zand onder leiding van Heinz Friese. Dirigent Heinz Friese kijkt met enthousiasme terug op de trip. Hij vond het fantastisch om op deze manier te laten zien hoe ver wij in Nederland zijn op het gebied van de symfonische blaasmuziek. Sofia's vereniging gaf 6 concerten op de meest fantastische locaties in Sint-Petersburg. In de Smolny-kathedraal, in de wintertuin van het Astoria Hotel, in het Gorky Cultuurpaleis en ook in de Gouden Zaal van het Katharina Paleis in Pushkin even buiten de stad. En in de Academische Capella. Op zaterdag 28 april was men te gast in het klassieke theater van de Hermitage, waar het enthousiaste publiek luisterde naar een suite uit de Hymn of the Highlands van de Engelse componist Philip Sparke.

Hymn of the Highlands van Philip Spark, gespeeld door Sophia's vereniging Loon op Zand onder leiding van Heinz Friese, tijdens hun tournee in Sint-Petersburg langs verschillende theaters ter gelegenheid van het Meifestival in 2007. De publieke belangstelling voor de concerten in Sint-Petersburg was enorm. Het optreden in de Smolny-kathedraal moest een half uur worden uitgesteld omdat buiten lange rijen toeschouwers stonden te wachten. De voorstelling in de grote zaal van het Gorky Cultuurpaleis werd bijgewoond door zo'n 2000 mensen. Voor de reis had het orkest een programma met een totale speeltijd van maar liefst 4 uur ingestudeerd. Het repertoire bestond onder meer uit bewerkingen van het symfonisch repertoire, maar ook solistisch werk. Zoals de Pequeña Zarda van Pedro Iturralde, die u nu kunt horen. Nina van Helfort schittert als soliste op de altsax.

En met het enthousiaste applaus dat vooral voor Nina van Helvoort was bestemd. Zij soleerde op de altsax in de Pequeña Zarda van Pedro Iturralde. En dan wordt het tijd voor de toegifte. Sophia's vereniging heeft nog een paar Russische snoepjes in de trommel en het publiek in het theater van de Hermitage gaat helemaal uit zijn dak met de Dance of the Trumbles van Rimsky-Korsakov en de Galop uit Moskou, Tcheryomushki van Dmitri Shostakovich.

0: 2 toegiften waren dat door Sophia's vereniging Loon op Zand onder leiding van Heinz Friese, de Dance of the Tumbles van Rimsky-Korsakov en de Galop uit Moskou, Tcheryomyushki van Dmitri Shostakovich voor een laaiend enthousiast publiek. Dit was een korte muzikale terugblik op de concerttournee van Sophia van vorig jaar naar Sint-Petersburg ter gelegenheid van het Meifestival. De opnames werden gemaakt door Max Veijen. Samenstelling van de muzikant Katrijn Kuipers. Met dank aan Max Veijen en Chantal Vromans.
1: Dit is de concertzender met het programma De Muzikant.

U hoorde Pas Redouble 1 van Gioachino Rossini voor harmonieorkest. In deze aflevering van De Muzikant staat het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober centraal. Dit orkest verzorgde het 10e deel van de serie Masterpieces for Band, die uitgeverij Molenaar alweer enkele jaren geleden uitbracht. Op deze cd originele muziek voor harmonieorkest en bewerkingen van symfonische stukken. Het Brabants Conservatorium bestaat sinds 1917. Omdat er veel blaasorkesten zijn in Brabant, besloot men in 1982 een symfonisch blaasorkest op te richten op het conservatorium, met als doel de studenten de gelegenheid te geven om in een groot ensemble ervaring op te doen en om nieuwe muziek voor harmonieorkesten in te studeren. Die doelstelling werd ruimschoots gehaald en deze cd is daar het resultaat van. Alfred Reed schreef een eendelig werk voor de Feldmusikbar in Unteragiri in Zwitserland, getiteld Evolutions. Het is op drie thema's gebaseerd. Deze thema's vormen een contrast met elkaar, maar evolueren, vandaar de titel, naar een krachtig samenspel.

Dat was Evolutions van Alfred Reed, gespeeld door het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. De muziek is afkomstig van de 10e cd met Masterpieces for Band. Deze cd kreeg als subtitel mee Miss Saigon en dat is een musical van Alain Boublil en Michel Schoenberg. De bewerking voor harmonieorkest werd gemaakt door Johan de Meij met zijn verfijnde orkestratietechniek. Het is een symfonisch portret geworden van enkele van de mooiste bladzijden uit de musical. U hoort 5 stukken, de ouverture Saigon, april 1975, The Movie in My Mind, The Morning of the Dragon, Please and I Still Believe.

Miss Saigon, een suite uit de partituur van de gelijknamige musical van Alain Boublil en Michel Schoenberg, bewerkt voor harmonieorkest door Johan de Meij. Dit is de concertzender met de muzikant. Het Brabants Harmonieorkest speelt nu een werk van Willem Strietman, gecomponeerd in opdracht van het Fonds voor de Scheppende Toonkunst. Strietman droeg het op aan dirigent Jan Kober. Kreisleriana is de titel en het is een eerbetoon aan de grote Weense violist Fritz Kreisler, die componist Strietman als kind nog had horen en zien spelen en wiens uitvoeringen op oude grammofoonplaten hem bleven fascineren.

Het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober speelde Kreisleriana van Willem Strietman. Een andere, al wat oudere Nederlandse componist is Johannes van Bree. Hij leefde van 1801 tot 1857 en werkte hoofdzakelijk in Amsterdam. In zijn tijd waren de blaasorkesten nog niet zo uitgekristalliseerd als nu. De instrumenten waren nog onvoldoende doorontwikkeld en ook de spelers waren technisch minder onderlegd. Maar desondanks schreef Johannes van Bree een plechtstatige concertmars en bewees daarmee dat hij het blaasorkest al als een serieus muziekensemble zag. De romantische triomfmars is typerend voor de eerste helft van de 19e eeuw en de eenvoudige compositiestijl van Van Bree is sterk verwant aan het Franse idioom uit die tijd. Marinus Degenkamp bewerkte het origineel voor modern harmonieorkest. Luistert u naar Introduction, Hymne et Marche Triomphale van Johannes van Bree.

U hoorde Introduction, Hymne et Marche Triomphale van Johannes van Bree in een arrangement van Marinus Degenkamp door het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. Als laatste een modern werk voor harmonieorkest, Zwiefache Symphonique van Serge Lansant. Deze Franse componist overleed nog maar kort geleden op 10 juli 2005. Serge Lansant studeerde piano en compositie aan het Conservatoire National Supérieur de Musique in Parijs. Hij studeerde af met lof en kreeg ook de Prix de Rome, de compositieprijs van de Franse omroep en andere prijzen en onderscheidingen. Zijn oeuvre omvat symfonische muziek, kamermuziek, concerten voor piano, fluit, contrabas en harp en verder twee balletten en een kameropera. Sinds 1960 schreef hij vooral werken voor symfonisch blaasorkest. De Zwiefache Symphonique is daarvan een mooi voorbeeld. Het werk werd geïnspireerd door Beiers Oostenrijkse dansen, de Zwiefache, die Serge Lansant via de radio hoorde. Hij werd meteen gepakt door deze volksmuziek met de verrassende maatwisselingen driekwart, tweekwart. De Zwiefache Symphonique bevat oorspronkelijk 7 delen. U hoort er 4, Allegro, Allegretto, Moderato en Allegro.

De Zweifache Symfoniek van Serge Lansant werd gespeeld door het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. Dit was De Muzikant, samengesteld uit werken van de cd Masterpieces for Band nummer 10, Miss Saigon, uitgegeven door Molenaar. De Muzikant is een concertzenderprogramma van Katrijn Kuipers.

Dit is de concertzender met De Muzikant, blaasmuziek uit Slovenië, met de Slovenian Armed Forces Band onder leiding van Andrea Solar. Vandaag dus in De Muzikant verleggen we ons blikveld naar Slovenië. Ook daar kent men een lange blaasmuziekgeschiedenis. En nadat men lange tijd, vooral in de communistische periode, geen oog had voor de eeuwenoude traditie, begint daar nu verandering in te komen. De Idria Kapel uit Slovenië bestaat al zo'n 350 jaar en is officieel erkend als oudste blaaskapel ter wereld. De Idria Kapel bevindt zich in goed gezelschap. In de plaats Pravicina bestaat een kapel van 250 jaar oud en in de regio zijn er enkele van rond de 200. Momenteel bestaan er in Slovenië zo'n 150 amateurorkesten en 2 professionele blaasorkesten. Een waardevolle traditie dus.

De cd Brass en Patina, waar we in dit uur naar luisteren, is ontstaan door de vraag wat voor muziek er werd gespeeld op de afgedankte instrumenten die bij zoveel Slovenen ter versiering aan de muur hingen. Het leverde een onderzoek op langs talloze archieven van even zoveel muziekensembles. Zo'n 1000 composities zijn op die manier boven water gekomen en gecatalogiseerd. Met name in de eerste helft van de 20e eeuw kende de blaasmuziek in Slovenië een grote bloeiperiode. Grote motor daarachter was Josip Serin, een van de eerste Sloveense muzikologen en een van de eerste die in de jaren 30 Sloveense muziek op de plaat uitbracht. Josip Serin was ook koordirigent. Hij componeerde een dozijn marsen en dansen en medleys van Sloveense volksliederen. Van Josip Serin hoort u de Domzalemars, die hij componeerde voor de 50e verjaardag van de Domzalekapel in 1934.

Het harmonieorkest van de staalwerkers van Ravne, onder leiding van Loise Lipovnik, speelde Spreneve Danja van Bojan Adamic, een opname uit 1986. Van de derde componist in dit programma, Emil Glavnik, konden we maar weinig gegevens vinden. Hij is geboren in 1936. Het blaasorkest van de Velenje-mijnwerkers speelt van hem Logarska Dolina, een compositie van ruim 10 minuten. Het orkest staat onder leiding van Ivan Marin en de opname werd gemaakt in december 1999.

U hoorde Logarska Dolina van Emil Glavnik, gespeeld door het blaasorkest van de Velenje Mijnwerkers, onder leiding van Ivan Marin. Thomas Habe werd geboren in 1947. Hij is componist, dirigent, violist en pedagoog. Zijn oeuvrelijst met pedagogische werken en boeken waaraan hij heeft meegewerkt is eindeloos. Ook is hij oprichter van een aantal festivals in Slovenië en daarnaast heeft hij al zo'n 350 composities geschreven. Uiteenlopend van programmatische muziek voor orkest tot lichte muziek, waarvan het meeste voor koor. Thomas Habe voelt zich nauw verbonden met de gevoeligheid en de aard van het Sloveense volk. Zijn traditionele composities tonen de lyriek van de Sloveense melodieën op een heldere en overzichtelijke manier. De Sinfonia Carnioli uit 1995 past mooi bij deze omschrijving. U hoort het harmonieorkest van de Muziekacademie in Ljubljana onder leiding van Milivoj Surbek.

De Sinfonia Carnioli van Thomas Habe, gespeeld door het Harmonieorkest van de Muziekacademie in Ljubljana onder leiding van Milivoj Surbek. Tot slot drie korte werken van Rok Golob. Hij is de jongste componist in dit programma. Golob werd in 1975 geboren in Ljubljana. Hij volgde al heel vroeg viool- en pianolessen, maar speelde ook in een hardrockbandje. Hij is van alle markten thuis. Rok Golob richtte een strijkkwartet op, speelt keyboard in de RTV Slovenia Big Band en in de jazzrockband KT Briga, later KT Bixa. Met die band toerde hij langs festivals in België en Frankrijk. Later speelde hij in het Wereldjeugdorkest, waarmee hij ook Nederland bezocht. Momenteel woont en werkt Golob in Los Angeles en Ljubljana. We gaan drie korte werken van hem beluisteren, gespeeld door drie verschillende orkesten. Het eerste, Novice is Galskije, wordt gespeeld door de Harmonie van Logatec, onder leiding van Marian Gradolnik. Het tweede, Godba Grena Juk, door de Kreka Harmonie, onder leiding van Miro Saje. En tenslotte, Nostalgia za Fanfare, door de Trebovlje Workers Band, onder leiding van Alois Zupan.

Drie stukken waren dat van de jonge componist Rok Golob. U hoorde Novice is Galskije door de harmonie van Logatec onder leiding van Marian Gradolnik. Godba Grena Juk door de Kreka harmonie onder leiding van Miro Saje. En tenslotte Nostalgia zi Fanfare door de Trebovlje Workers Band onder leiding van Alois Zupan. Dit was De Muzikant, voor de concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers, met dank aan Charles van Zanten voor het beschikbaar stellen van de cd's. We hebben nog wat tijd over en daarin kunt u luisteren naar de Suspense Medley, althans een gedeelte daarvan van Roger Shield, gespeeld door de Bohunks.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. Vandaag in De Muzikant nogmaals Europa Cantat, het zangersfestival dat voor het eerst in zijn bestaan Nederland aandoet. Vanaf 17 juli ruim een week lang in Utrecht. In deze uitzending laten we enkele amateurkoren horen die ook op het festival aanwezig zijn. De zangers doen mee aan de workshops tijdens het festival, maar geven daarnaast met hun eigen ensemble ook kleine concerten. Uit Italië komt het gemengd koor Note Blu di San Ponziano. Luistert u naar een bewerking van de Romeinse traditional Atoki Atoki.

Het koor Note Blu di San Ponziano, onder leiding van Marina Mungai, zong Atoki Atoki. Het koor werd in 1979 opgericht in Rome. Inmiddels won het verschillende prijzen en treedt het op in belangrijke kerken en theaters in Rome. Het repertoire van Note Blu is divers, van klassieke tot moderne muziek. Maar zoals de naam al aangeeft, is het koor het sterkst in het wat meer lichte repertoire. Een speciale plek daarin hebben de Negro Spirituals, waarin Note Blu zich specialiseerde. Er staan er zo'n 40 op het repertoire. En we laten u er nu 3 van horen. Fix Me Jesus, Satan's on My Shoulder en I Got a Key to the Kingdom.

Psalm 2, waarom toben die heiden, en Psalm 22, Mein Gott, waarom hast du mich verlassen, van Felix Mendelssohn Bartholdy, werden gezongen door Kamerkoor Mnemosyne. Romantisch repertoire ligt het Nijmeegs Kamerkoor erg goed. We gaan luisteren naar het Requiem voor zesstemmig koor van Peter Cornelius.

Requiem voor zesstemmig koor van Peter Cornelius. En we blijven nog even in romantische sferen met twee korte koorcomposities van Pjotr Iljitsch Tchaikovsky. Blaženi, Jasje Isbral en Aan de ter dood veroordeelde.

twee korte koorcomposities van Pjotr Iljitsch Tchaikovsky. Blaženi Jaže Izbral en Aan de ter dood veroordeelde. En het werd gezongen door het Nijmeegs Kamerkoor Mnemosyne onder leiding van Caroline Westgeest. Toch is romantische muziek niet het enige repertoire waarin het koor uitblinkt. Ook voor modernere compositie haalt het koor de neus niet op. Zo staat ook het werk van de Estische componist Cyrillus Kreek op het programma. Van hem kunt u nu gaan luisteren naar de werkjes Psalm 121, Psalm 104 en Ma Tulen Hilja.

Drie korte werkjes van de Estische componist Cyrillus Kreek. Psalm 121, Psalm 104 en Ma Tulen Hilja. Een andere Baltische componist is Peteris Vasks uit Litouwen. En van hem zingt Mnemosyne het werk Mate Saule.

Mate Saule, een compositie van de Litouwse componist Peteris Vasks, werd gezongen door het Kamerkoor Mnemosyne onder leiding van Caroline Westgeest. We gaan weer terug naar de muziek uit de 19e eeuw met twee korte werkjes van Sergei Rachmaninov. U hoort Gordugov en Borogoditse Djevo.

Van Sergei Rachmaninoff hoorde u Gordugov en Borogoditse Djevo. En ook Johannes Brahms mag natuurlijk niet ontbreken. Van hem hoort u Unsere Väter hofften auf dich.

Unsere Väter hofften auf dich van Johannes Brahms werd gezongen door het Nijmeegse Kamerkoor Mnemosyne onder leiding van Caroline Westgeest. We luisteren in deze aflevering van De Muzikant naar een dubbel cd die het koor samenstelde ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan. We zijn bijna aan het eind van het programma gekomen, maar we hebben nog tijd voor een compositie van Georges Bardos, zijn beroemde werk Eli Eli. Een mooi werk om deze uitzending mee te besluiten.

0: door het Nijmeegs Kamerkoor Mnemozine onder leiding van Caroline Westgeest. Hoorde u van George Bardos zijn beroemde werk Eli, Eli. Tot zover De Muzikant. Dit programma wordt voor de Concertzender samengesteld.
1: Dit is de Concertzender met het komende uur De Muzikant. Hierin vanavond opname uit 1990 van het Conservatorium Harmonieorkest Maastricht onder leiding van Sef Pijpers. En die zijn gemaakt in de serie Masterpieces for Band van uitgeverij Molenaar. Om te beginnen hoort u Capriccio van de Belgische componist Marcel Poot uit 1963.

Dat was Capriccio uit 1963 van de Belgische componist Marcel Poot. Het volgende korte werkje is van de Franse componiste Germaine Taillefer, een van de leden van de beroemde groep des Six. Marche uit 1976 is speels en luchtig van karakter en vol afwisseling en elegantie. De instrumentatie voor harmonieorkest is van Désiré Dandaene.

Twee composities van Rob Balfort waren dat. Janky Doodle Day at the Office, gespeeld door het Amsterdam Brass Quintet. En Retroduction door de drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Maarten Pijnenborg. We gaan terug naar de Mallet Bands. Dat zijn slagwerkgroepen behorende bij de blaasorkesten, maar die zich ook vaak los van de blazers presenteren. In de Mallet Bands vind je een combinatie van allerlei slagwerkinstrumenten, waarbij de melodische instrumenten een prominente rol spelen. Componist Jaco Boganen schreef een werk voor zo'n, in dit geval, grote bezetting, For Those Who Make My Day. De compositie is voor mallets, percussie en ritmesectie en is gebaseerd op een ritmisch patroon van, aan het begin van het stuk, de clavespartij. Het thema wordt verwerkt in diverse sferen. Een belangrijk element is de groove. De titel is opgedragen aan de uitvoerende, in dit geval de gecombineerde mallet bands, Melody Percussion Band KNA Houten en Mallet and Percussion Ensemble KAMV, onder leiding van Michiel Geringa en Marcus Wiebenga.

Melody Percussion Band KNA Houten en Mallet en Percussion Ensemble KAMV onder leiding van Michiel Geringa en Marcus Wiebinga met For Those Who Make My Day van Jaco Bogane. De presentatie van nieuwe werken voor Mallet Band was voor deze beide groepen een reden om intensief met elkaar te gaan samenwerken. En de veelal jonge groepsleden hadden er duidelijk zin in. Niet alleen was de muziek goed ingestudeerd, ook aan de theatrale podiumeffecten was gedacht. Jammer dat we u dat hier niet kunnen laten zien, maar komend seizoen is er weer een première festival, dus dan kan iedereen het met eigen ogen komen bekijken. De jongens en meisjes spelen nu Under Deconstruction No. 1 van Marco C. De Bruin.

Dat was Under Deconstruction, number one. De eerste compositie voor slagwerkgroep van Marco C. de Bruin, gebaseerd op muziek van John Cage en wel in het bijzonder diens compositie Constructions. Vincent Cox is de vierde en laatste componist die we in deze eerste aflevering van het Première Festival behandelen. Ook hij schreef twee werken voor slagwerkensemble ter gelegenheid van dit festival. Voor de slagwerkgroep Crescendo Ooi Zevenaar maakte Vincent Cox een compositie met invloeden uit de lichte muziek. De inleiding begint mysterieus met liggende akkoorden op de vibrafoon. Daarna volgt een ritmische swing. De opdrachtcompositie kreeg als titel mee Where is the Spoon? Daar hoort vast een verhaaltje bij, maar dat staat helaas niet in het programmaboekje. Slagwerkgroep Crescendo Ooi Zevenaar staat onder leiding van Ria Cornet. U hoort Where is the Spoon van Vincent Cox.

Where is the Spoon van Vincent Cox, gespeeld door slagwerkgroep Crescendo Oi Zevener onder leiding van Ria Cornet. Vincent Cox schreef nog een tweede werk voor het première festival, Crystal. Dat deed hij in opdracht van slagwerkgroep BMOL onder leiding van Victor Oskam. Crystal heeft jazz-invloeden en maakt gebruik van een trompetsolist als aanvulling op het slagwerkensemble. Van Crystal weten we wel waar de titel naar verwijst. Dat is naar de eerste mate van het stuk waarin Bargimes en Glasgimes te horen zijn. Het hoofdthema klinkt voor het eerst in de trompet. Verder zijn er solo's voor de vibrafoon en het ongestemde slagwerk. U hoort Crystal van Vincent Cox, uitgevoerd door slagwerkensemble BMOL, onder leiding van Victor Oskam. Alex de Haan verzorgt de trompetpartij.

Slagwerkensemble BMOL onder leiding van Victor Oskam met Alex de Haan op trompet speelde Crystal van Vincent Cox. U heeft geluisterd naar De Muzikant met de eerste aflevering van een serie met nieuwe composities gepresenteerd op het Première Festival in Houten afgelopen voorjaar. Over 2 weken hoort u nog meer nieuw werk, nog nat van de inkt, verse stukken voor slagwerkgroepen en blaasorkesten. Dit programma werd samengesteld door Katrijn Kuipers. En nu tot slot nog een stukje van A Tale of Imagination van Rob Balfort, uitgevoerd door de drumfanfare van de Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Maarten Pijnenborg.

Dit is de concertzender met De Muzikant. Vandaag koormuziek uit de provincie Noord-Brabant, gezongen door de betere Brabantse amateurkoren. Als eerste hoort u de lofzang van Brabant van Joop Voorn, gezongen door het Tilburgs Vocaal Ensemble onder leiding van Martien van Workum.

Lofzang van Brabant van Joop Voorn, gezongen door Tilburgs Vocaal Ensemble onder leiding van Martien van Workum. We luisteren naar opnamen die zijn gemaakt voor het project Brabant Luidkeels ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de provincie Brabant. Inmiddels ook alweer meer dan 10 jaar geleden, maar dat maakt de cd niet minder interessant. Het Centrum voor Amateurkunst in Tilburg vroeg aan diverse amateurkoren in Brabant een werk instuderen van een Brabantse componist. En dat waren er heel wat. Hoewel je de grenzen soms een beetje moest oprekken, kunnen onder die Brabantse componisten worden gerekend Louis Toubos, Oscar van Hemel, Alfons Diepenbrock, Henk Badings, Jos van Amersfoort, Anton Maassen, Nelly van der Linden, Snelrewaard, Boudewijns, Joop Voorn en Daan Manneke. Maar de oudste Brabants componist op deze cd is Herman Hollanders. Van hem is bekend dat hij in de 16e eeuw korte tijd als kantor en componist aan de Onze Lieve Vrouwenkerk in Breda heeft gewerkt. Het Eindhovens Vocaal Ensemble zingt zijn Salve Regina. Het Eindhovens Vocaal Ensemble staat onder leiding van Ruud Huibrechts.

Salve Regina van Herman Hollanders werd gezongen door het Eindhovens Vocaal Ensemble en dat staat onder leiding van Ruud Huibrechts. De meeste werken op de cd Brabant Luidkeels zijn van componisten uit de 19e en de 20e eeuw. Alfons Diepenbrock woonde maar korte tijd in Den Bosch, waarna hij terugging naar zijn geliefde Amsterdam. Toch is zijn werk hier opgenomen door het Brabants Kamerkoor. U hoort van Alfons Diepenbrock, Dämmerung en Wanderes Nachtlied. Het Brabants Kamerkoor staat onder leiding van Reinier Wakelkamp.

Dämmerung en Wanderers nachtlied van Alfons Diepenbrock. U hoorde het Brabants Kamerkoor onder leiding van Reinier Wakelkamp. Louis Toubos werd geboren in Maastricht, maar voelde zich helemaal thuis in het Brabantse. Van deze componist nu Cantata Alphabetica. Het Zuid-Nederlands Kamerkoor uit Tilburg is voortgekomen uit het Tilburgs Studentenkoor, opgericht in 1970. Het koor zong destijds ook de première van Cantata Alphabetica. En het is dus terecht dat zij dit werk van Louis Toubos uitzochten als bijdrage voor Brabant Luidkeels. Het Zuid-Nederlands Kamerkoor uit Tilburg staat onder leiding van Hans van den Brandt.

Cantata Alphabetica van Louis Toubos werd gezongen door het Zuid-Nederlands Kamerkoor uit Tilburg onder leiding van Hans van der Brand. Een van Brabants topkamerkoren is Ad Parnassum uit Tilburg. Het koor werd opgericht in 1980 met als doel te streven naar perfectie. De naam Parnassum verwijst daarnaar. De Parnassus is een bergmassief in Griekenland en zou de woonplaats van de muzen zijn geweest. Later werd de berg symbool voor het streven naar een hoge graad van perfectie. Ad Parnassum zingt twee werken. Isidorus van Oscar van Hemel en Finnegan's Wake van Henk Badings. Ad Parnassum staat hier onder leiding van oprichter Pieter van Moergastel.

Ad Parnassum, onder leiding van Pieter van Moergastel, zong Isidorus van Oscar van Hemel en Finnegan's Wake van Henk Badings. Slechts één vrouwelijke componist heeft de cd Brabant luidkeels gehaald. Nelly van der Linde van Snelrewaard-Boudewijns woonde en werkte vrijwel haar hele leven in Breda. Haar repertoire is zwaar romantisch en het bekendst werd zij door haar kinderliedjes. De Capella Breda, onder leiding van Daan Manneke, zingt twee korte koorwerkjes van haar, Adoramus te Christe en Benedictus.

Adoramus te Christe en Benedictus van Nelly van der Linde van Snelrewaard-Boudewijns, gezongen door het koor van Daan Manneke, de Capella Breda. Daan Manneke is oprichter en al jarenlang dirigent van dit gerenommeerde gezelschap, maar wellicht is hij bekender als componist. Het Helmonds Kamerkoor waagde zich aan een compositie van hem. Madrigaal, een muziek voor de zomer. De tekst van Jo Jansen wordt in blokken geabstraheerd en fonetisch verwerkt. Madrigaal is een geleide improvisatie met een persoonlijke inbreng van de zangers. Het Helmonds Kamerkoor staat onder leiding van Hans Kronenburg.

Madrigaal, een muziek voor de zomer, een compositie van Daan Manneke uit 1976 op tekst van Jo Jansen en gezongen door het Helmonds Kamerkoor onder leiding van Hans Kronenburg. Tot slot hebben we nog twee korte werkjes van Jos van Amersfoort en Frank van Nimwegen. Chanson d'automne en Claire de Lune. Ze worden gezongen door het Kamerkoor Kantekleer uit Breda onder leiding van Geert van den Dungen.

Chanson d'automne van Jos van Amersfoort en Claire de Lune van Frank van Nimwegen werden gezongen door het Kamerkoor Kanteclair uit Breda onder leiding van Geert van den Dungen. U heeft geluisterd naar de opname van het project Brabant Luidkeels van het Centrum voor Amateurkunst in Tilburg ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de provincie Noord-Brabant in 1996. De betere amateurkoren in Noord-Brabant werden hiervoor uitgenodigd om werken van Brabantse componisten te zingen. Tot zover De Muzikant. Vandaag over koormuziek met als thema Brabant Luidkeels. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.

Welkom bij de Concertzender. Komend uur in De Muzikant. Opname uit 1990 van concerto's voor harmonieorkest en solo-instrumenten van de Franse componist Serge Lansin. Om te beginnen het eerste deel van het Concerto pour Trombone door het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. Solist is Michel Becquet op trombone.

Dat was het eerste deel van het Concert voor Trombone van Serge Lansin, uitgevoerd door het Harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. Solist was Michel Becquet op trombone. Dit uur staat in het teken van de Franse componist Serge Lansin. Hij werd in 1922 geboren in Parijs. En al heel vroeg kreeg hij muzieklessen en studeerde piano en compositie aan het Conservatoire National Supérieur van Parijs. Serge Lansin is geen typische harmonie- en fanfare-componist. Hij schrijft ook veel symfonisch materiaal. Maar toen Désiré Donen hem in 1961 op de blaasorkesten wees, trok dat wel zijn belangstelling. Sindsdien neemt het repertoire voor blaasorkesten een grote plaats in op zijn oeuvrelijst. Nu een combinatie van twee werelden. Het concert voor harp dat Serge Lansin schreef voor zijn echtgenote, de harpiste Raphaël. De première vond plaats in 1990 en het wordt hier uitgevoerd door harpiste Joke Bretthouwer.

Dat was het concerto voor orkest en harp van Serge Lansin. Uitgevoerd door het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. Joke Bretthouwer, harp. Het Paradeconcerto is het eerste werk dat Serge Lansin schreef voor harmonieorkest toen hij net onder de indruk was gekomen van het klankpalet van dit type blaasorkest. Vanuit zijn klassieke achtergrond wilde Lansin wel eens weten hoe het zou zijn om de klank van een harmonieorkest te combineren met die van een concertpiano. Het Paradeconcerto ging in 1972 in première en is sindsdien vele malen uitgevoerd. Nu met pianist Roger Muraro en opnieuw het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober.

Het paradeconcerto van Serge Lancin, gespeeld door het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. En de pianist was Roger Muraro. In deze editie van De Muzikant hoorden we enkele monumentale werken voor harmonieorkest en solo-instrument van de Franse componist Serge Lancin. De Muzikant werd voor u samengesteld door Katrijn Kuipers. Ik ben Lisanne Schipper en de techniek was in handen van Peter Wenink. Tot het eind van het uur het derde deel van het concerto voor trombone van Serge Lancin.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. Vandaag de laatste aflevering van de serie die we maakten over het festival Europa Cantat in Utrecht. Het festival is dit weekend van start gegaan. De organisatie geeft bij elke editie van het driejaarlijkse festival ook compositieopdrachten. En er zijn dit jaar 3 componisten aangezocht. Nick Bickat uit Engeland, Vladimir Godar uit Slowakije en de Nederlander Joost Kleppe. En zij staan centraal in deze aflevering van De Muzikant. Hun compositieopdrachten worden ingestudeerd in 3 van de meerdaagse workshops of ateliers, zoals de workshops bij Europa Cantat genoemd worden. De premières zullen later in de week te horen zijn. Kijkt u daarvoor op de site van het festival. De 3 componisten werd gevraagd of ze de muziek van hun collega's kenden. Dat bleek niet het geval. Op het festival zullen zij ook voor het eerst elkaars werk beluisteren. Wij laten u intussen alvast kennismaken met werk van Joost Kleppe. U hoort van hem The Sick Rose.

U hoorde The Sick Rose van Joost Kleppe, uitgevoerd door Capella Ocento en het Nederlands Strijkersgilde onder leiding van Chris Pauw. Soliste was de sopraan Johannette Zomer. Straks laten we u nog een werk van Joost Kleppe horen. Dan de Slovaakse componist Vladimír Godár. Hij werd geboren in 1956 in Bratislava. Daar ging hij ook naar het conservatorium en inmiddels is hij compositiedocent aan de Kunstacademie in Banská Bystrica. Over zijn inspiratiebronnen schrijft Godár dat in de afgelopen 40 jaar van zijn componeercarrière verschillende werken en componisten centraal hebben gestaan, zoals Schnitke, Kancheli, Pert en Goretzky. Zijn inspiratiebronnen zijn vrijwel altijd muzikaal. Teksten en visuele prikkels bewegen hem niet zozeer tot componeren. Luistert u naar zijn Magnificat uit 2003.

De Zuidwind Ouverture van Ferrer Ferran werd gespeeld door het Orquestra de Vientos Allegro onder leiding van de componist zelf. Speciale projecten gaat Ferran niet uit de weg, zoals bijvoorbeeld een project voor harmonieorkest en kinderkoor. Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het culturele centrum Allegro in Valencia componeerde hij een werk opgedragen aan alle kinderen die er studeren. La Escala Sido is een klein gedichtje voor kinderen om ze te bemoedigen bij de eerste stappen in de wonderlijke muzikale wereld. Het is een solmisatie op de toonladder, dat wil zeggen de kinderen zingen een melodie waarbij ze alle noten een naam geven. Do, re, mi enzovoorts. Een beetje zoals de familie van Trapp in The Sound of Music, maar dan anders.

Het kinderkoor van de Asociación Cultural Allegro zong met het Orquestra de Vientos Allegro La Escalada Sido van Ferrer Ferran. Het titelwerk op de nieuwste cd van Ferrer Ferran is Sinfonietta nummer 2, El Rugir del Quimbo, opgedragen aan de mysterieuze berg de Kilimanjaro in Oost-Afrika. Het is een werk in drie delen. Deel 1 heet Gambo en gaat over de legendes die eeuwenlang rond deze berg zijn ontstaan. Gambo betekent zoveel als welkom op het dak van Afrika. Deel 2 is getiteld La Montaña Sagrada, de heilige berg. En deel 3 heet Rua el Dios del Kilimanjaro. De berg zou namelijk de woonplaats zijn van de grote god Rua van het Shaga-volk uit Tanzania. Sinfonietta nummer 2, El Rugir del Quimbo, duurt ruim 20 minuten. Luistert u naar het Orquestra de Vientos Allegro onder leiding van Ferrer Ferran.

Dat waren de drie delen van Sinfonietta nummer 2, El Rugir del Quimbo, van Ferrer Ferran, Gambo, La Montaña Sagrada en Rua el Dios del Kilimanjaro. U hoorde het Orchestra de Vientos Allegro onder leiding van de componist zelf. We hebben nog tijd voor een kort stukje, Pontones, een Spaanse pasodoble met een marstempo geïnspireerd op de stierengevechten.

0: En met Pontones besluiten we deze aflevering van De Muzikant, die als altijd voor u werd samengesteld door Katrijn Kuipers. En vanavond stonden daarin centraal de nieuwste composities van de Spaanse componist Ferrer Ferran. Meer informatie over dit programma kunt u zoals altijd bekijken op onze website www.concertzender.nl, waar ook oude afleveringen opnieuw zijn te beluisteren.
1: In de maanden juni en juli blikken we in De Muzikant vooruit op twee amateurfestivals van wereldformaat die in juli in Nederland plaatsvinden. Het Zangersfestival Europa Cantat in Utrecht en het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Vandaag is het in De Muzikant weer de beurt aan blaasmuziek. Dit weekend 11 en 12 juli is in Kerkrade gereserveerd voor het wereldkampioenschap Brass Bands. We houden van bijzondere combinaties. Enkele weken geleden lieten we blaasmuziek horen gecombineerd met koormuziek. En vandaag hebben we de combinatie brass band en orgel als thema. In september 2008 organiseerde de brassband Soli Brass de concertserie Cathedral Brass, blaasmuziek met orgel. De cd die onlangs uitkwam bij het Aliud-label bevat de live-registratie van het concert in de Koepelkerk in Leeuwarden op 13 september 2008. Met onder andere de symfonische suite The Fenlands van de Engelse componist Arthur Wills. Maar daarover straks meer. Om te beginnen hoort u de compositie Just As I Am van Wilfred Heaton. U hoort de brassband Soli Brass onder leiding van Frans Aart Burgraaf en op het orgel Erwin Wiersinga.

Just As I Am van Wilfred Heaton. U hoorde de Soli Brass onder leiding van Frans Aart Burgraaf. En op het orgel van de Koepelkerk in Leeuwarden speelde Erwin Wiersinga. Het titelwerk van de cd is de symfonische suite The Fenlands van Arthur Wills, die vooral als organist en componist van orgelmuziek bekend is geworden. Hij leefde lange tijd in het stadje Ely, het middelpunt van de Fenlands, een groot en waterrijk gebied in de Engelse graafschappen Norfolk en Cambridgeshire. Vroeger was het een groot moerasgebied dat pas in de 17e eeuw door de Zeeuwse waterbouwkundige Cornelis Vermuiden werd drooggelegd. Midden in de Fenlands ligt het stadje Ely met haar enorme kathedraal die het landschap kilometers in de omtrek domineert. Arthur Wills was er meer dan 30 jaar muziekdirecteur. De suite heeft 4 delen die wat betreft thematiek los van elkaar staan. Deel 1 gaat over de Vikingen. Deel 2 is een sfeerbeeld van het moeras. Deel 3 gaat over de 17e eeuwse staatsman en dictator Oliver Cromwell. En het 4e deel is een Engelse mars in de stijl van Edward Elgar. The Fenlands van Arthur Wills hoort u uitgevoerd door Soli Brass onder leiding van Frans Aart Burgraaf. En Erwin Wiersinga bespeelt het orgel.